idee. Het idee op zich is prachtig. Ik lei zo wat het loodje, omdat ik dat zo niet zag. Want zij met een idee, die meute is eendrachtig.

Pharisäers, die het Matterschap preken, verbeuzelt meest van al hier om de maanse tijd. Stervend voor een idee, dat is al lang gebleken, dat is een reden van bestaan, dat willen ze die kwijt. In bijna elk

Leidenskerk. Terecht hoor je dan ook een nieuwe stakker klagen. Sterven hoor niet een, mijn best, maar ik weet niet welk. En krijgt hij ze in zicht, wanneer een hoog geheven, zijn ze voor hem gelijk. Niet één verschil, niet één. Bedachtzaam aarzelend draait om de tombe heen. Ik wil sterven voor niet één, oké.